0: Ons blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten, die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
1: Ah, heerlijk. Een frisse werkplek begint bij Breathe Fresh Cleaning. Professionele, betrouwbare schoonmaak voor kantoren en bedrijven in Rotterdam en omgeving. En ken je Rovia cadeau? Geef professionele schoonmaakuren cadeau. Meer rust, meer tijd. Breathe Fresh Cleaning. Kijk op breathefresh.nl.
2: Goedenacht, ik ben Thijs Bennema. 13 slachtoffers van het busongeluk in Zwitserland zijn weer terug in Nederland. Niet iedereen komt meteen terug, omdat van een aantal mensen hun paspoort of ID-kaart nog in de bus lag, maar dat probleem is nu opgelost. Ook vandaag vertrekt er weer een groep naar Nederland. 11 gewonden liggen nog in het ziekenhuis. Tijdens een voertuigcontrole in het Brabantse Geffen heeft de politie duizenden kilo's illegaal vuurwerk gevonden. Dat meldt nu.nl. Vervolgens ging de politie kijken in de loods die de bestuurder huurde en daar vonden ze nog meer vuurwerk, airsoftwapens en verdovende middelen. De bestuurder is aangehouden. Voor de kust bij Noordwijk is een surfer van 76 overleden. Mensen zagen hem nog op het water, maar toen hij niet meer terugkwam op het strand, werd een zoekactie gestart. Daarbij werd ook een helikopter ingezet. Uiteindelijk werd de man gevonden, maar hulpverleners konden niets meer voor hem doen. En Céline Dion heeft haar comeback gemaakt. De zangeres trad voor het eerst in jaren op, in Parijs voor 30.000 fans. Die moesten wel even wachten, ze liep ruim 3 kwartier te laat het podium op. Maar toen het zover was, was de zangeres zichtbaar ontroerd. Dion geeft in totaal 26 comebackconcerten in Parijs. En dan het weer van Weer Online. Vannacht is het op veel plekken bewolkt en nat, al kan het in het noordwesten ook droog zijn. Overdag is het grijs en regenachtig. Het wordt maximaal 19 of 20 graden. En dat was het ANP-nieuws.
3: In heel Nederland op DAB+, in de

Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

0: Kiss FM, your hit music station. Elke ochtend kijk je weer naar diezelfde keuken. Verouderd, niet meer jouw smaak, maar vervangen is duur en een hoop gedoe. Met Kitchen Makeover geef je je bestaande keuken een compleet nieuwe uitstraling. Zonder sloopwerk en verbouwing. Kitchen Makeover, de look van een nieuwe keuken voor een fractie van de nieuwprijs. Ga naar kitchenmakeover.nl en plan je gratis adviesgesprek.
1: Goedenacht, ik ben Thijs Bennema. In Rotterdam is een man om het leven gekomen na een arrestatie. Hij reed op een gestolen fatbike en had geen legitimatie bij zich. Kort nadat hij staande werd gehouden, werd hij onwel. De politie kan niet zeggen of er bij de arrestatie geweld is gebruikt. De Rijksrecherche doet onderzoek naar het incident. In Duitsland zijn tienduizenden mensen de straat opgegaan om te demonstreren tegen de AfD. De extreemrechtse partij won vorige week de verkiezingen in de deelstaat Sachsen-Anhalt. Er waren grote bijeenkomsten, onder meer in Düsseldorf, Hamburg en Berlijn. De demonstranten zijn tegen de normalisering van rechtse politiek. Het regent klachten over de verkoop van thuisbatterijen. Dat zegt de vereniging Eigen Huis bij Kassa. Mensen worden onder druk gezet om te betalen, krijgen misleidende contracten en kunnen vaak lastig ondergemaakte afspraken uit. Het meldpunt werd begin vorige maand geopend na berichten over dubieuze verkooppraktijken. Elena Rybakina had van tevoren nooit verwacht de US Open te winnen. De tennister uit Kazachstan versloeg vannacht Arina Sabalenka in 3 sets en won zo het toernooi voor het eerst in haar carrière. Voor het toernooi begon twijfelde ze over haar fitheid, maar op de een of andere manier kwam alles samen, zegt ze. En dan het weer van Weer Online? Het is op veel plekken bewolkt en het regent, al kan het in het noordwesten af en toe ook droog zijn. Overdag is het grijs en regenachtig en dan wordt het maximaal 19 of 20 graden. En dat was het ANP nieuws.
0: In heel Nederland op DAB+. In de

0: Wil je besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals van alle aanbieders. En regelen we alles van A tot Z. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
1: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
2: Bang dat een klein ongelukje thuis grote gevolgen heeft? Met mijzorgwinkel.nl maak je wonen voor ouderen direct veiliger met slimme hulpmiddelen en betrouwbare persoonlijke ondersteuning. Voorkom ongelukken en bekijk de mogelijkheden op mijnzorgwinkel.nl.
3: Ah, heerlijk. Een frisse werkplek begint bij Breathe Fresh Cleaning. Professionele, betrouwbare schoonmaak voor kantoren en bedrijven in Rotterdam en omgeving. En ken je Rovia cadeau? Geef professionele schoonmaakuren cadeau. Meer rust, meer tijd. Breathe Fresh Cleaning. Kijk op breathefresh.nl.

0: Kiss FM, your hit music station.
1: Nieuwe schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
2: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil je

0: 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
1: Aan alle vrouwen van 50 plus, met weinig energie, zonder duidelijke reden. Iedere vrouw maakt het in haar leven een keer mee. Check of je een candida-overgroei hebt op candidacoach.nl.
2: Goedemorgen, ik ben Thijs Bennema. 13 mensen die betrokken waren bij het busongeluk in Zwitserland zijn weer in Nederland. En vandaag komt er nog een groep naar huis. De terugkeer duurde wat langer omdat van sommige mensen hun reisdocumenten nog in de bus lagen. Bij het ongeluk kwamen 5 mensen om het leven, 11 gewonden liggen nog in het ziekenhuis. Bij Vanuatu, een eilandstaat ten noordoosten van Australië, is een veerboot gezonken. De boot raakte in de problemen in een ruwe zee tussen 2 eilanden. Reddingswerkers zijn op zoek naar 30 mensen, er is 1 lichaam gevonden. Er wordt ook onderzoek gedaan naar de oorzaak, het kan zijn dat het personeel waarschuwingen heeft genegeerd. De politie heeft nog geen aanwijzingen gevonden voor opzet bij het ontsporen van een trein gisteren in het noorden van Frankrijk. De trein raakte een stuk metaal dat op het spoor lag. Hoe dat er kwam is een raadsel, want het had een gewicht van ruim 250 kilo. En een uur eerder ging er nog een trein over dat traject zonder problemen. The Odyssey is de succesvolste film ooit van filmstudio Universal Pictures. De film heeft tot nu toe bijna 1,5 miljard euro in het laadje gebracht. Daarmee is het record afgepakt van Jurassic World uit 2015. Ook voor regisseur Christopher Nolan is het zijn grootste succes tot nu toe. En dan het weer van Weer Online. Vanochtend is het grijs en regenachtig. Het natst wordt het in het zuidoosten. Vanmiddag wordt het geleidelijk droger en klaart het op. Het wordt maximaal een graad of 20. En dat was het ANP nieuws.
0: In heel Nederland op DAB+, in de

0: Nieuwe schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
1: Bij de online drogist vind je nu Purasana Superfoods. Van matcha en cacao tot spirulina en maca. Het volledige gamma pure biologische en plantaardige superfoods. Voor elk moment van de dag. Geniet tijdelijk van 25% korting op alle Purasana Superfoods. Nu bij de online drogist. Er is er maar één.
2: Ga je verbouwen of verhuizen en heb je er absoluut geen zin in om heen en weer te rijden naar opslagboxen? Laat jouw eigen opslag gewoon voor de deur plaatsen via opslagpakkie.nl. Veilig, slim, door heel Nederland geleverd en al vanaf €25 per week. Dat is makkelijk. Reserveer online via opslagpakkie.nl.

0: Kiss FM, your hit music station.
1: Wil jij besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals. Zoals Odido Unlimited, nu al voor €20 per maand. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
2: Soms heb je maar één spel nodig om elkaar echt te begrijpen. Met de interactieve spellen van Super People Company leer je spelenderwijs meer over samenwerken, leiderschap, neurodiversiteit en inclusie. Waarom mag leren niet leuk zijn? Bekijk alle spellen op superpeoplecompany.com en vraag een demo aan.
3: Elke ochtend kijk je weer naar diezelfde keuken. Verouderd, niet meer jouw smaak, maar vervangen is duur en een hoop gedoe. Met Kitchen Makeover geef je je bestaande keuken een compleet nieuwe uitstraling. Zonder sloopwerk en verbouwing. Kitchen Makeover, de look van een nieuwe keuken voor een fractie van de nieuwprijs. Ga naar kitchenmakeover.nl en plan je gratis adviesgesprek.
4: Goedemorgen, ik ben Thijs Bennema. In Rotterdam is een man overleden vlak nadat hij was aangehouden. Hij reed op een gestolen fatbike en had geen legitimatie bij zich. Toen hij onwel werd, hebben agenten hem gereanimeerd, maar dat mocht niet meer baten. Het is niet duidelijk of bij de arrestatie ook geweld is gebruikt. Daar doet de Rijksrecherche onderzoek naar. Een mysterie in het Brabantse Bakel. Daar is een auto tegen een boom gebotst, maar de bestuurder is spoorloos verdwenen. Dat meldt Omroep Brabant. Toen de hulpdiensten bij de gecrashte auto aankwamen, was er niemand meer te bekennen. In de auto zijn wel bloedsporen gevonden. Er komt wat Rusland betreft geen ontmoeting tussen de Russische president Poetin en zijn Oekraïense collega Zelensky tijdens de G20-top in Miami. Zelensky staat er juist wel voor open. We moeten elkaar ontmoeten en met elkaar praten, zegt hij. Dat kan wel, zegt het Kremlin, maar dan wel in Moskou. Mannen- en vrouwenstellen in Hongarije kunnen straks makkelijker een kind adopteren. Onder de huidige wet is dat vrijwel onmogelijk, omdat voor elke aanvraag goedkeuring van een minister nodig was en die goedkeuring werd nooit gegeven. Er komt nu een verandering aan waarbij experts toetsen of een adoptiekind een goed leven krijgt. En dan het weer van Weer Online. Vanochtend is het eerst grijs en regenachtig. Het natst wordt het in het zuidoosten. Vanmiddag wordt het geleidelijk droger en klaart het op. Het wordt maximaal een graad of 20. En dat was het ANP-nieuws.
0: In heel Nederland op DAB+. In de

nieuwe schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.

0: Download nu de app via de app en Google Play Store. Kiss FM, your hit music station.
1: Start de motor. De boerderij wacht.
2: Ontdek de gaafste Brüder-tractors, vrachtwagens en CQ-voertuigen. Bij Brüder-speelgoed.nl. Van megaboerderijen tot stoere transporttrucks. Bouw jouw eigen avontuur. Brüder-speelgoed.nl. Voor echte kleine boeren en truckers.
3: Rijbewijskeuring nodig? Voor alle categorieën rijbewijzen kunt u terecht bij Dr. Robert Sadiek en zijn artsenteam van rijbewijskeuringsarts.nl. Al meer dan 20 jaar voeren zij CBR-keuringen uit door heel Nederland. Betaalbaar, deskundig en betrouwbaar. Maak vandaag nog een afspraak op rijbewijskeuringsarts.nl.
4: Heb je een elektrische auto en een eigen laadpaal? Dan laat je misschien geld liggen. Meld je gratis aan op lekkerladen.com en krijg geld voor je laadsessies. Lekkerladen.com.
5: News. Goedemorgen, ik ben Ronald Remmelswaan. In Rotterdam is een man overleden nadat hij was aangehouden. Hij reed op een gestolen fatbike en had geen legitimatie bij zich. Omroep Rijnmond heeft beelden gezien van de arrestatie en volgens hen ging die er hardhandig aan toe. Vlak daarna werd de man onwel. De Rijksrecherche doet onderzoek naar de gebeurtenissen. 13 slachtoffers van het busongeluk in Zwitserland zijn weer terug in Nederland. Niet iedereen kon meteen terug, omdat van een aantal mensen hun paspoort of ID-kaart nog in de bus lag. Ook vandaag vertrekt er weer een groep naar Nederland. Bij het ongeluk kwamen 5 mensen om het leven. Er liggen nog 11 mensen in het ziekenhuis. De Kazachse tennister Elena Rybakina heeft voor het eerst in haar carrière de US Open gewonnen. Ze versloeg haar tegenstander Arina Sabalenka in 3 sets en voorkwam zo dat ze het toernooi voor de 3e keer op rij won. Rybakina mag zich na dit toernooi de nieuwe nummer 1 van de wereld noemen. En SC Cambuur heeft de eerste zege van dit seizoen te pakken. In eigen huis won de club met 3-0 van NEC. Ook een overtuigende winst van Ajax. Dat speelde 5-1 tegen Fortuna Sittard. Go Ahead Eagles FC Groningen eindigt in een 1-1 gelijkspel. En FC Twente won thuis met 2-0 van ADO Den Haag. Dan het weer van Weer Online. Vanochtend eerst grijs en regenachtig. Vanuit het noorden wordt het geleidelijk droger en klaart het op. Het wordt maximaal 19 of 20 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: In heel Nederland op DAB+. In de

0: Kiss FM, your hit music station.
1: Een gemiste oproep kan zomaar een gemiste klant zijn. Gelukkig is er Lucas, de AI-receptionist die nooit slaapt.
2: Hi, met Lucas. Ik filter onzin, plan afspraken en zet alles in je agenda.
1: 14 dagen gratis bellen met jouw eigen AI-receptionist? Kijk op lucas.nl. Lucas, met een O. Ah, heerlijk. Een frisse werkplek begint bij Breathe Fresh Cleaning. Professionele, betrouwbare schoonmaak voor kantoren en bedrijven in Rotterdam en omgeving. En ken je Rovia cadeau? Geef professionele schoonmaakuren cadeau. Meer rust, meer tijd. Breathe Fresh Cleaning. Kijk op breathefresh.nl.
3: Kiss FM News.
4: Goedemorgen, ik ben Ronald Remmelswaan. In Rotterdam-Zuid is gisteravond een man aangehouden en tijdens zijn arrestatie overleden nadat hij niet goed werd. Hij zou een fatbike hebben gestolen en kon zich niet legitimeren. Volgens Rijnmond is op beelden te zien dat het er hardhandig aan toe ging en de man zich flink verzette. Hoe het precies zit, gaat de Rijksrecherche onderzoeken. 13 mensen die betrokken waren bij het busongeluk in Zwitserland zijn weer thuis. Volgens alarmcentrale Eurocross komen er vandaag ook nog 5 mensen terug. Iedereen die terug wil of kan, heeft de keuze om per bus, ambulance, taxi of vliegtuig te reizen. Er liggen nog 11 mensen in het ziekenhuis, 1 op de intensive care. Op de Javazee is een Indonesisch passagiersschip bij slecht weer in de problemen geraakt. Er waren 240 mensen aan boord, bijna de helft is gered. Er zou 1 dode zijn, maar de andere mensen wordt nog gezocht. Het is niet duidelijk wat er precies is gebeurd. Er was ineens geen contact meer met het schip. En het is titelverdedigster Arina Sabalenka niet gelukt om voor de 4e keer op rij de US Open te winnen. De Kazachse tennister Elena Rabekina was te sterk en versloeg haar in 3 sets en won daarmee het toernooi voor het eerst. Rybakina is nu ook de nieuwe nummer 1 van de wereld. Dan het weer van Weer Online. Vanochtend is het grijs met vooral in het midden en zuiden af en toe regen. Vanmiddag opklaringen en vanuit het westen ook nog een beetje zon. En het wordt maximaal 20 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: In heel Nederland op DAB+.

0: In Flevoland lopen veel mensen rond met lichamelijke klachten die blijven terugkomen. Niet omdat het lichaam faalt, maar omdat de oorzaak vaak niet wordt aangepakt. Bij De Boonzetters en Mylord en Urk werken we met de Scope Reset-methode, gericht op herstel van binnenuit. Geen wachttijden. Plan direct via afspraak.deboonzetters.nl.
1: Mag.
2: Wat mag?
1: Je weet wel, Mac.
2: Hè?
1: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
3: Mac. Geweldig lopen gegarandeerd.
4: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
5: Wat ga jij morgen doen?
6: Chillen in de achtbaan?
5: Aapjes kijken in de dierentuin?
6: Of lekker ontspannen in de sauna?
5: Met Tripper boek je de leukste zomerse uitjes met flinke korting. Bekijk alle deals op tripper.nl. De leukste uitjes voor de beste deal.

0: Kiss FM, your hit music station. Hemdvoorhem.nl. Back to work. Nu 2 plus 1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl.
1: Ah, heerlijk. Een frisse werkplek begint bij Breathe Fresh Cleaning. Professionele, betrouwbare schoonmaak voor kantoren en bedrijven in Rotterdam en omgeving. En ken je Rovia cadeau? Geef professionele schoonmaakuren cadeau. Meer rust, meer tijd. Breathe Fresh Cleaning. Kijk op breathefresh.nl.
2: Goedemorgen, ik ben Ronald Remmelswaan. Een man is overleden bij een arrestatie door de politie in Rotterdam-Zuid. Hij werd aangehouden na een melding over een gestolen fatbike en kon zijn identiteitsbewijs niet laten zien. Tijdens de aanhouding werd de man niet goed en reanimeren hielp niet meer. De Rijksrecherche gaat uitzoeken wat er precies is gebeurd. De eerste 13 mensen die betrokken waren bij het busongeluk in Zwitserland zijn weer thuis. Alarmcentrale Eurocross hoopt dat er snel meer mensen terug kunnen. Er waren wat problemen met paspoorten en ID's die in de bus waren achtergebleven, maar dat is opgelost. Vandaag worden nog zeker 5 mensen terug in Nederland verwacht. 2 zwaargewonden bij een auto-ongeluk in Klein-Zundert. Volgens Omroep Brabant gaat het om een man en een vrouw en klapte de auto tegen een boom. Van de auto is weinig meer over, is op een foto te zien. De politie onderzoekt de oorzaak van het ongeluk. En US Open-winnares Elena Rybakina had van tevoren niet verwacht te winnen. Ze was eigenlijk niet fit genoeg, zei ze na afloop. De tennister uit Kazachstan won van drievoudig winnares Arina Sabalenka. Die reageerde sportief. Rybakina speelde heel agressief, fantastisch tennis, zei ze. Dan het weer van Weer Online. Vanochtend is het grijs, met vooral in het midden en zuiden af en toe regen. Vanmiddag opklaringen en vanuit het westen ook nog een beetje zon. En het wordt maximaal 20 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: In heel Nederland op DAB+, in de Randstad op FM en altijd en overal...

0: grootste drukker in Nederland. Of het nu gaat om posters, flyers, bedrijfskleding, spandoeken, reclameborden of nog meer. Jouwdrukker.nl drukt het.
1: De schoolfoto's komen er weer aan. Ben jij al voorbereid? Want dat betekent nieuwe herinneringen. En dat is leuk om te bewaren in een Tellano schoolfotoboek. Uit voorraad leverbaar op thuistestenkopen.nl.
2: Wat ga jij morgen doen? Gillen in de achtbaan? Aapjes kijken in de dierentuin? Of lekker ontspannen in de sauna? Met Tripper boek je de leukste zomerse uitjes met flinke korting. Bekijk alle deals op tripper.nl. De leukste uitjes voor de beste deal.

0: Kiss FM, your hit music station.
1: Wil je besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals van alle aanbieders. En regelen we alles van A tot Z. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
2: Toeslagenschandaal jou en je gezin hard getroffen. Stichting Herstel helpt jouw hele gezin verder. Met gratis juridische, administratieve en persoonlijke begeleiding. Jouw juridisch-administratieve verbinder in het sociaal domein. Meld je aan via stichtingherstel.nl. Herstel met dubbel L. Met Stichting Herstel kom je er wel.
3: Start de motor. De boerderij wacht.
4: Ontdek de gaafste Brüder-tractors, vrachtwagens en CQ-voertuigen. Bij Brüder-speelgoed.nl. Van megaboerderijen tot stoere transporttrucks. Bouw jouw eigen avontuur. Brüder-speelgoed.nl. Voor echte kleine boeren en truckers.
5: Meer woonruimte.

0: komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
1: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
2: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
1: Help je mee?
3: Nu in het theater. Familiegeheimen. Bizarre, komische en sappige geheimen met teksten van onder andere Claudia de Breij. Voor tickets en data check familiegeheimen.com.
4: QSFM News. Goedemorgen, ik ben Ronald Remmelswaan. De Rijksrecherche onderzoekt wat er gisteravond precies is gebeurd in Rotterdam-Zuid. Daar overleed een man kort nadat hij was aangehouden door de politie. Hij zou een fatbike hebben gestolen en kon geen ID laten zien. Hij werd nog gereanimeerd, maar dat hielp niet meer. Volgens Rijnmond is op beeld te zien dat de man zich flink verzette. Vandaag worden nog zeker 5 mensen terug in Nederland verwacht na het busongeluk in Zwitserland. De eerste 13 zijn inmiddels terug, meldt alarmcentrale Eurocross. Er was nog even gedoe met paspoorten en ID's die waren blijven liggen in de verongelukte bus, maar dat is opgelost. Er liggen nog 11 mensen in het ziekenhuis. Vrijdag ontspoorde een trein in het noorden van Frankrijk door een stuk ijzer dat op het spoor lag en er was even sprake van opzet. Maar daar zijn nu geen aanwijzingen voor, zeggen de autoriteiten. Hoe het stuk ijzer van zo'n 300 kilo er dan terecht kwam is nog niet duidelijk. Er reden wagons van de rails en ruim 40 mensen raakten gewond. En in Eindhoven zat de politie gisteravond achter een groep van 10 tot 15 fatbikers aan die even daarvoor iemand met geweld hadden beroofd. Volgens Omroep Brabant is maar 1 van de fatbikers gepakt. Het is niet duidelijk of het slachtoffer van de roof gewond is en of ze ook echt iets van hem of haar hebben gestolen. Dan het weer van Weer Online. Vanochtend grijs en vooral in het midden en zuiden af en toe regen. Vanmiddag klaart het op met vanuit het westen ook nog een beetje zon en het wordt maximaal 20 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
5: In heel Nederland op DAB+, in de Randstad op FM... En

0: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
1: Bij de online drogist vind je nu Purasana Superfoods. Van matcha en cacao tot spirulina en maca. Het volledige gamma pure biologische en plantaardige superfoods. Voor elk moment van de dag. Geniet tijdelijk van 25% korting op alle Purasana Superfoods. Nu bij de online drogist. Er is er maar één.
2: Heerlijk. Een frisse werkplek begint bij Breathe Fresh Cleaning. Professionele, betrouwbare schoonmaak voor kantoren en bedrijven in Rotterdam en omgeving. En ken je Rovia cadeau? Geef professionele schoonmaakuren cadeau. Meer rust, meer tijd. Breathe Fresh Cleaning. Kijk op breathefresh.nl.

0: Kiss FM, your hit music station.
1: Ah, heerlijk. Een frisse werkplek begint bij Breathe Fresh Cleaning. Professionele, betrouwbare schoonmaak voor kantoren en bedrijven in Rotterdam en omgeving. En ken je Rovia cadeau? Geef professionele schoonmaakuren cadeau. Meer rust, meer tijd. Breathe Fresh Cleaning. Kijk op breathefresh.nl.
2: Wat ga jij morgen doen?
3: Chillen in de achtbaan?
2: Aapjes kijken in de dierentuin?
3: Of lekker ontspannen in de sauna?
2: Met Tripper boek je de leukste zomerse uitjes met flinke korting. Bekijk alle deals op tripper.nl. De leukste uitjes voor de beste deal.
4: Kiss FM News.
5: Goedemorgen, ik ben Ronald Remmelswaan. Gisteravond is een man overleden in Rotterdam-Zuid nadat hij door de politie was aangehouden en niet goed werd. Hij zou een fatbike hebben gestolen. Op beelden op X is te zien dat de politie moeite had hem in bedwang te houden, omdat de man zich flink verzette. Er is nog geprobeerd hem te reanimeren. De Rijksrecherche onderzoekt de zaak. De eerste 13 mensen die betrokken waren bij het busongeluk in Zwitserland zijn terug in Nederland. En er worden er vandaag nog zeker 5 verwacht. Dat meldt alarmcentrale Eurocross. De mensen die terug kunnen hebben de keuze of ze dat per bus, ambulance, taxi of vliegtuig willen doen. Er liggen nog altijd 11 mensen in het ziekenhuis. Er is een grote reddingsactie met boten en helikopters bezig op de Javazee. Er is een Indonesisch passagiersschip in de problemen geraakt door slecht weer. Er waren zeker 240 mensen aan boord en er zijn er nu ruim 100 gered. Er zou 1 dode zijn. Het schip was onderweg van Surabaya naar Borneo. En misschien heb je het gemerkt omdat je beter sliep. Er waren maar weinig muggen deze zomer. Dat komt waarschijnlijk door de droogte en hoge temperaturen, heeft de Wageningen Universiteit onderzocht. Er bestaat een muggenoverlastindex en die lag 16% lager dan gemiddeld de afgelopen 5 jaar. Dan het weer van Weer Online. Vanochtend grijs en vooral in het midden en zuiden af en toe regen. Vanmiddag klaart het op met vanuit het westen ook nog een beetje zon. En het wordt maximaal 20 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: In heel Nederland op DAB+. In de Randstad op FM. En altijd en overal via de Kiss-app. Charlotte Sun.
6: En dat op je Sunday bij Kiss FM. Calvin Harris komen eraan en ook Shawn Mendes. Maar eerst Ella Langley, Chosen Texas.

Goedemorgen, je luistert naar Kiss FM. Ik ben Charlotte Sun. En wie weet sta jij nu met je goede gedrag in de sportschool te beuken met Kiss FM in je oren. Of heb je gewoon de radio aanstaan in de woonkamer bij het ontbijt. Ja, het kan allemaal. Maar waar je ook luistert naar Kiss FM, ik zorg ervoor dat je de beste hits hoort. Zoals deze, Olivia Dean.

Wellicht is het jou ook al opgevallen tijdens het scrollen. Er is dus iets aan de hand met boomers volgens TikTok. Ja, en wat dat precies is, dat vertel ik je zo. Maar eerst hoor je Nui Horn hier bij KISS FM. Dit is Heaven.

0: Sun. En ik heb natuurlijk de beste hits weer voor je klaarstaan. Om deze ochtend en middag gewoon nog beter te laten klinken. Ja, Bruno Mars staat voor je in de lijst. En ook Coldplay komt eraan. Maar eerst de artiest die ooit begonnen is als straatmuzikant in Rome. Nou, misschien geeft Rome het al weg. Ik heb het natuurlijk over Damiano David. Talk to me, hoor je zo binnen een minuutje.
1: Hemdvoorhem.nl. Back to work. Nu 2+1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl.
2: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
3: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
2: Help je mee?
4: Je medewerkers of relaties verrassen met een origineel cadeau? Laat unieke sokken maken met jouw logo of huisstijl bij sokkies.nl. Leuk om te geven en nog leuker om te krijgen. Vraag een gratis proefdesign aan op sokkies.nl en ontvang binnen 24 uur je ontwerp.

Wellicht herken je dat wel bij de boomers om je heen. Bij je ouders of bij je opa en oma of zo. Dat ze soms een beetje zo, ja, toch een beetje overdreven, angstig of emotioneel kunnen reageren op de kleine alledaagse dingen. Nou, er is volgens sociale media, volgens TikTok, is daar dus nu een term voor. Namelijk boomer panic. En er zijn een heleboel mensen die zich daar enorm aan irriteren als dit gebeurt. Maar ja, misschien is het goed om toch ook even te weten hoe het kan dat boomers zich soms zo paniekerig kunnen voelen. Ze hebben natuurlijk geleerd vroeger, hè, dat hun gevoelens, dat ze die volledig moeten wegstoppen. Dat ze geen fouten mogen maken. En volgens experts, ja, heeft dit ervoor gezorgd dat dus een gebrek aan emotieregulatie heeft veroorzaakt. Wat uiteindelijk dus nu weer resulteert in chronische stress. Dus de volgende keer als jij boos reageert op je lieve boomertje, ja, denk dan even aan dat zij er waarschijnlijk niet zoveel aan kunnen doen. En dat jij eigenlijk, ja, daar wel heel veel al over hebt geleerd. En daar betere vaardigheden in hebt dan zij. Dus misschien is gewoon een klein beetje meer compassie. Dat mag wel. Dat is wel op zijn plek, volgens mij. En ben je nu aan het luisteren en denk je, hey, ik ben een boomer. Dan is deze voor jou. Jij bent goed zoals je bent. Just the way you are. Milky en David Guetta. Nu bij Kiss FM.

Zo'n 5 voor 11 op je zondagochtend bij Kiss FM. En ja, wakker worden in het weekend is sowieso altijd fijn, toch? Ja, dat klinkt gewoon al meteen als een goed begin van je dag. Maar weet je hoe het nog beter klinkt? Met Kiss FM. Fijn dat je luistert. Ik ben Charlotte Sun en dit is I Knew It, I Knew You. Taylor Swift, je hoort hem nu bij Kiss.

0: Kiss FM, your hit music station.
1: Geld nodig? Of gewoon toe aan een leuke baan? Ontdek de schoonmaak.nl. Goed verdienen, leuke collega's en werk bij jou om de hoek. Ideaal toch? Ontdek de schoonmaak.nl. Snel aan de slag, ook zonder diploma.
2: Start de motor. De boerderij wacht.
3: Ontdek de gaafste Brüder-tractors, vrachtwagens en CQ-voertuigen. Bij Brüder-speelgoed.nl. Van megaboerderijen tot stoere transporttrucks. Bouw jouw eigen avontuur. Brüder-speelgoed.nl. Voor echte kleine boeren en truckers.
4: Mensenrelatie, Radboud Visser.
5: Hey, wat hebben jullie goed gematcht? Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
4: Jazeker.
6: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
7: Ontdek Suriname met de Torarica Group. Waar gastvrijheid, comfort en de rijke Surinaamse cultuur samenkomen. Verblijf in het hart van Paramaribo en geniet van luxe kamers, culinaire verrassingen en ontspanning. Boek nu via torarica.com. Torarica, we share the best with you.
8: Soms heb je maar één spel nodig om elkaar echt te begrijpen. Met de interactieve spellen van Super People Company leer je spelenderwijs meer over samenwerken, leiderschap, neurodiversiteit en inclusie. Waarom mag leren niet leuk zijn? Bekijk alle spellen op superpeoplecompany.com en vraag een demo aan.
9: Goedemorgen, ik ben Ronald Remmelswaan. De man die gisteravond in Rotterdam werd aangehouden en overleed, komt uit Rotterdam en was 51 jaar. Hij werd gepakt omdat hij een fatbike zou hebben gestolen en geen legitimatie kon laten zien. Er is nog geprobeerd om hem te reanimeren. Omdat de man overleed waar de politie bij was, gaat de Rijksrecherche de zaak onderzoeken. In Veenendaal is de assistenttrainer van amateurvoetbalclub GVVV ontslagen vanwege mishandeling. Tijdens de rust van de wedstrijd tegen IJsselmeervogels zou hij klappen hebben uitgedeeld aan een speler van de tegenstander. Die verloor door het geweld 7 tanden. IJsselmeervogels heeft aangifte gedaan. In een plaatsje in het zuiden van België is een man verongelukt die op weg was naar zijn eigen bruiloft. Volgens diverse Belgische media verloor zijn getuige, die de auto reed, de macht over het stuur. De getuige overleefde het ongeluk, maar raakte wel gewond en moest naar het ziekenhuis. En veel complimenten voor zangeres Céline Dion, die gisteravond in Parijs haar langverwachte comeback maakte. Door zware gezondheidsproblemen was het haar eerste concert in 6 jaar. Volgens internationale media was niet elke noot raak en maakte ze wat foutjes, maar klinkt de stem van Céline Dion nog altijd krachtig. Dan het weer van Weer Online. Het is grijs en vooral in het midden en zuiden valt af en toe regen. Vanmiddag klaart het op met vanuit het westen ook nog een beetje zon. En het wordt maximaal 20 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: In heel Nederland op DAB+. In de Randstad op FM. En altijd en overal via de KISS-app. Charlotte Sun.
10: Goedemorgen, Ariana Grande en Olivia Rodrigo staan voor je klaar. Maar eerst het Amsterdamse DJ-duo Another. Talk to you.

Je luistert naar Kiss FM. Ik ben Charlotte Sun, aangenaam als je mij nog niet kent. En fijn dat je bent ingetuned, want bij Kiss draaien wij alleen maar de beste hits. Zoals deze, Turn the Lights Off, Just Say Jack, Sal & John.

Werk jij soms met je laptop op je schoot? Ja, dat is misschien toch niet heel handig. En waarom dat niet zo handig is, dat vertel ik je zo. Maar eerst The Bouta met Magnetic, nu bij Kiss.

0: luisteren naar Kiss FM. Ik ben Charlotte Sun. En ja, zoals je gewend bent van Kiss, hebben wij de beste hits voor je klaarstaan. Zoals Rudimental, ook Bakermat komt eraan. En daarvoor heb ik een artiest die is opgegroeid met 4 oudere zussen. Heb je enig idee wie dat dan is? Ja, ik vind dat heel erg leuk, want ik ben er zelf opgegroeid met 3 oudere broers. Dus ik denk dat hij en ik het heel goed met elkaar zouden kunnen vinden. Over irritaties en dat soort dingen en zo. Maar goed, ik heb het over Benson Boone. Sorry, I'm here for someone else. Hoor je zo binnen een minuut.
1: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
2: Zoek je een origineel kerstcadeau voor klanten of medewerkers dat echt blijft hangen? Laat kerstsokken bedrukken met jouw logo of boodschap al vanaf 50 paar. Vraag een gratis proefdesign aan en ontvang binnen 24 uur een digitaal ontwerp. Ga nu naar sokkies.nl.
3: Ga je op stedentrip, maar wil je TikTok-rijen vermijden? Ontdek de stad met de reisgidsen van Time to Momo. Vol routes en tips van locals. Verkrijgbaar in de boekhandel of op timetomomo.com.
4: Wat ga jij morgen doen?
5: Huilen in de achtbaan?
4: Aapjes kijken in de dierentuin?
5: Of lekker ontspannen in de sauna?
4: Met Tripper boek je de leukste zomerse uitjes met flinke korting. Bekijk alle deals op tripper.nl. De leukste uitjes voor de beste deal.

Waarschijnlijk doe je dat ook wel en is het niet heel handig. Namelijk je laptop op je schoot zetten. Ja, op het moment dat jij bijvoorbeeld even lekker in de zomer, weet ik veel, op de bank zit en je wil even wat opzoeken en je zit vervolgens uren met je laptop direct op je blote huid. Dat schijnt dus heel slecht voor je te zijn. En dokters die waarschuwen er dus nu ook echt voor. Zo van, hey, doe dit niet, want het heeft ook een speciale naam. Het heet namelijk het Toasted Skin Syndrome. Want op het moment dat jij dus je laptop urenlang op je blote huid hebt liggen, dan kan het zomaar zijn dat het soort van een uitslag vormt op die plek. En die constante warmte beschadigt dan dus ook echt de huid en de bloedvaten. En gelukkig trekt het bij de meeste gevallen gewoon weer weg. Maar ja, er zijn ook wel artsen die echt zeggen van je moet echt ervoor oppassen. Want het kan ook echt tot huidkanker leiden bij langdurige blootstelling. Nou, zo, ik schrok er best van toen ik dit las. Want ik dacht, ja, ik ben echt iemand die dat heel vaak doet. Dus no to self, niet meer doen. En het beste wat je kunt doen is gewoon altijd even een kussentje onder je laptop. Dan weet je zeker dat het goed komt. En heb je je laptop op je schoot, zet hem dan gewoon even op tafel. Better safe than sorry, zeg ik altijd maar. Fever Dream, je hoort hem nu bij Kiss FM. Dit is Alex Warren.

Goedemorgen, het is zondagochtend, ongeveer zo'n 9 voor 12. Dat betekent dat het lunchtijd is. En wellicht zit jij nog even snel een broodje te eten voor je sportwedstrijd. Of misschien ben jij al de hele ochtend druk met de kinderen in de weer. Is het voor jouw gevoel ongeveer al avond? Of misschien ben je pas net wakker. Hè, dat kan natuurlijk ook, dat je een avondje hebt doorgehaald. En dat je nu aan je brakke ontbijt zit. Nou, hoe dan ook, ik ga jouw zondag nog beter maken met de beste hits. Zoals deze, New Religion, Bebe Rexha, nu bij Kids.

0: Kiss FM, your hit music station.
1: In Flevoland lopen veel mensen rond met lichamelijke klachten die blijven terugkomen. Niet omdat het lichaam faalt, maar omdat de oorzaak vaak niet wordt aangepakt. Bij The Bonesetters en Mellord en Urk werken we met de Scope Reset-methode, gericht op herstel van binnenuit. Geen wachttijden. Plan direct via afspraak.thebonesetters.nl.
2: Hemdforhem.nl. Back to work. Nu 2 plus 1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdforhem.nl.
3: Kiss FM News.
4: Goedemiddag, ik ben Ronald Helmanswaan. Er gaan veel beelden rond van de arrestatie vannacht van een verdachte in Rotterdam die daarbij om het leven kwam. De politie heeft nu opgeroepen om die filmpjes alleen te delen met de politie zelf. Op de beelden is te zien dat de man tegen de grond wordt gedrukt. Ook roept hij om hulp. Wat er allemaal aan vooraf ging is niet duidelijk. Bij Bijlen in Drenthe is een kind omgekomen bij een auto-ongeluk. In de auto zaten nog 4 anderen. Ze zijn zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht. Het gaat om 2 volwassenen en 2 kinderen. Er is nog veel onduidelijk over het ongeluk, maar wel dat de auto uit de bocht vloog en tegen een boom aanknalde. Na meerdere aanrandingen en mishandelingen in een park in Delft roept burgemeester Pechtold mensen op om samen te fietsen. Dat schrijft Omroep West. Afgelopen tijd werden vrouwen daar van hun fiets getrokken. 2 werden er aangerand en 1 mishandeld. Politie is nog op zoek naar de dader of daders. En het is je misschien al opgevallen, afgelopen zomer zijn we in ons land minder vaak geprikt door muggen. De website Nature Today meldt dat de overlast 16% lager lag dan eerdere zomers. Dat komt door de hoge temperaturen en de extreme droogte. Er zijn dan minder plekken waarin muggen hun eitjes kunnen leggen. Dan het weer van Weer Online. Vanmiddag in het midden en zuiden nog regen, maar vanuit het westen breekt de zon door. Het is 19 tot 21 graden. Morgen iets warmer, maar het blijft wisselvallig. En tot zover het ANP-nieuws.
0: In heel Nederland op DAB+. In de Randstad op FM. En altijd en overal via de KISS-app. Charlotte Sun.
5: Enrique Iglesias en Jugal staan voor je in de lijst. Maar eerst de artiest die voor zijn carrière in een bakkerij werkte. Harry Styles, American Girls, hoor je nu.

Ik wil je geen Sunday Scaries geven, maar het is morgen toch echt weer maandag. En dat betekent voor de meesten van ons dat we ons weer ontzettend moeten gaan concentreren op het werk wat we gaan doen. En ja, misschien heb jij wel heel erg moeite met goed concentreren op zo'n maandag, hè, in een wereld vol afleidingen. Nou, dan heb ik goed nieuws voor je. Er is namelijk een simpele oplossing om je in 6 minuten voor te bereiden op je werk. Deze methode heet de 3-2-1 methode. En je begint eigenlijk met 3 minuten beweging om even je lichaam even rustig te krijgen. Dus schud het er allemaal maar uit. Daarna schrijf je 2 minuten lang al je gedachten op in een soort brain dump om even je hoofd leeg te maken. En tot slot ga je 1 minuut fysiek eigenlijk voorbereiden op die focus. Dus bijvoorbeeld even je telefoon wegleggen, nog even een slok water nemen en je koptelefoon opzetten. En op die manier train je je hersenen eigenlijk om met diepe focus aan de slag te gaan. Nou, hoe vet is dat toch? Ik ga het sowieso in ieder geval even uitproberen morgen. Als jij dat ook doet, laat het me vooral even weten. En dan heb ik nu Taylor Swift voor je. Cruel Summer. Je hoort hem hier bij Kiss FM. We'll be right back.

0: Welkom op je zondagmiddag bij Kiss FM. En heb je afgelopen vrijdag nou Cat's Eye moeten missen, hè, toen ze in de Ziggo Dome stonden? Nou, dan heb ik goed nieuws voor je. Cat's Eye staat voor je klaar met Animal. En ook David Guetta en Teddy Swims en Tones and I komen eraan met Gone, Gone, Gone. Je hoort het zo over een minuut.
1: Hemdvoorhem.nl. Back to work. Nu 2+1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
3: Ah, heerlijk. Een frisse werkplek begint bij Breathe Fresh Cleaning. Professionele, betrouwbare schoonmaak voor kantoren en bedrijven in Rotterdam en omgeving. En ken je Rovia cadeau? Geef professionele schoonmaakuren cadeau. Meer rust, meer tijd. Breathe Fresh Cleaning. Kijk op breathefresh.nl.

0: Ik heb net het allervetste telefoontje gekregen. Ik ben namelijk net tante geworden voor de derde keer van Floren. Dus deze is voor jou. En over vers van de pers gesproken, Great Expectations hoor je nu. Sienna Spiro bij Kiss.
1: In

Ik weet niet of het aan mijn omgeving ligt en wat er bij mij in het water wordt gestopt, maar het lijkt wel alsof er een invasie is van baby's de afgelopen tijd en vooral afgelopen zomer. Ik kreeg toevallig net, vertelde ik ook in mijn vorige gesprekje, een belletje dat ik voor de derde keer tante ben geworden. Maar ik ben dus ook al 2 weken geleden voor de tweede keer tante geworden. Mijn oudste broer die is namelijk net vader geworden. Dus ja, en daar ga ik nu bij op bezoek, dus ik ga afscheid nemen van je. Maar gelukkig betekent dat niet dat ik je achterlaat zomaar, nee. Robin Bogaerts, die staat voor je klaar om jouw zondag nog beter te maken. Dus ik zou zeggen, blijf lekker hangen en heb ik in de tussentijd Shakira voor je. Zo, nu bij Kim.

0: Kiss FM, your hit music station.
1: In Flevoland lopen veel mensen rond met lichamelijke klachten die blijven terugkomen. Niet omdat het lichaam faalt, maar omdat de oorzaak vaak niet wordt aangepakt. Bij De Boonzetters en Mylord en Urk werken we met de Scope Reset methode, gericht op herstel van binnenuit. Geen wachttijden. Plan direct via afspraak.deboonzetters.nl.
2: Soms heb je maar één spel nodig om elkaar echt te begrijpen. Met de interactieve spellen van Super People Company leer je spelenderwijs meer over samenwerken, leiderschap, neurodiversiteit en inclusie. Waarom mag leren niet leuk zijn? Bekijk alle spellen op superpeoplecompany.com en vraag een demo aan.
3: Wat ga jij morgen doen?
4: Chillen in de achtbaan?
3: Aapjes kijken in de dierentuin?
4: Of lekker ontspannen in de sauna?
3: Met Tripper boek je de leukste zomerse uitjes met flinke korting. Bekijk alle deals op tripper.nl. De leukste uitjes voor de beste deal.
5: Kiss FM News.
6: Goedemiddag, ik ben Ronald Remmelswaan. Een heftig verkeersongeluk in Bijlen in Drenthe. Op een afrit van de A28 is een auto tegen een boom gebotst en daarbij is een kind omgekomen. Twee andere kinderen en twee volwassenen die in de auto zaten zijn zwaar gewond naar het ziekenhuis gebracht. Hoe oud de slachtoffers zijn is niet bekend. In Zwitserland is een kerkdienst gehouden voor de slachtoffers van het ongeluk met een toeristenbus vol Nederlanders afgelopen week. Daarbij kwamen in een Zwitsers bergdorp 5 mensen om het leven. Tientallen passagiers raakten gewond en 11 van hen liggen nog in het ziekenhuis. In Turkije zijn invallen gedaan bij woningen en cafés van LHBTI'ers. Volgens de justitieminister om kinderen, de maatschappelijke orde en het gezin te beschermen. Een LHBTI-organisatie zegt dat er tientallen mensen zijn aangehouden en websites en social media accounts offline zijn gehaald. In Turkije zijn homorelaties trouwens niet verboden. En bij het Formule 1 circuit in Madrid zijn 11 activisten van Greenpeace gearresteerd. Ze waren in een kraan vlak naast de tribunes geklommen om een spandoek op te hangen. De komende 10 jaar wordt in Madrid de grote prijs van Spanje verreden, dit weekend voor het eerst. Volgens Greenpeace zorgt de Formule 1 voor veel milieuschade. Dan het weer van Weer Online. Vanmiddag in het midden en zuiden nog regen, maar vanuit het westen breekt de zon door. Het is 19 tot 21 graden. Morgen iets warmer, maar het blijft wisselvallig. En tot zover het ANP-nieuws.
0: In heel Nederland op DAB+. In de Randstad op FM. En altijd en overal via de Kiss-app. Robin Bogaert.
7: Goedemiddag. En terwijl Charlotte op pad gaat om haar nieuwe nichtje te ontmoeten, ga ik door met de hits hier bij Kiss voor jou met zometeen Alex Warren naar Max en Andy Grammer.

Kiss, Justin Timberlake hoorde je. Can't Stop the Feeling, de Kiss throwback. Goedemiddag, Robin hier. Aangenaam, tof dat je bent ingetuned op Kiss. Laat even weten wat je gaat doen dit weekend. 0800 1078. De app staat wagenwijd voor je open. Verzorg ik de muziek voor je met nu 10%.

Styles as it was bij Kiss op je zondagmiddag. Kiss FM. Zondagmiddag 13e van september. Wat ga jij doen deze zondag? Heb je nog grootse plannen staan? Ik krijg een appje van Daphne via de Kiss-app op 0800-1078. Daphne is op bezoek bij haar opa en oma vanmiddag. Nou, veel plezier en doe ze de groetjes daar. Hé, hey, en ik zat nog even te denken. Afgelopen zomer, wat was nou de tofste optreden wat jij hebt gezien? Het kan een concert zijn, het kan misschien een groot festival zijn. En bij mij was dat Tomorrowland, Calvin Harris. En wat leuk was van Calvin Harris, naast dat ik daar heb mogen zijn op Tomorrowland, is dat hij ook gewoon bij Zin in de Zomer in Amsterdam heeft opgetreden. Nou, super tof, misschien ben jij er wel geweest. En zo niet, draai ik hem hier voor je op je zondagmiddag. Satisfy is dit bij Kiss.

in het weekend met zometeen meer muziek van Summer komt eraan. Ook Lost Frequencies ga je horen. En als je fan bent van Tiësto moet je even goed opletten. Want misschien kan jij binnenkort wel naar zijn concert.

0: Of nog meer, jouwdrukker.nl drukt het.
1: In Flevoland lopen veel mensen rond met lichamelijke klachten die blijven terugkomen. Niet omdat het lichaam faalt, maar omdat de oorzaak vaak niet wordt aangepakt. Bij De Boonzetters en Mylord en Urk werken we met de Scope Reset-methode, gericht op herstel van binnenuit. Geen wachttijden. Plan direct via afspraak.deboonzetters.nl.
2: Aan alle vrouwen van 50 plus, met weinig energie, zonder duidelijke reden. Iedere vrouw maakt het in haar leven een keer mee. Check of je een candida-overgroei hebt op candidacoach.nl.
3: Zin in topkwaliteit gedroogd vlees? Ga naar beefjerkykopen.nl. Daar hebben ze het grootste assortiment topkwaliteit jerky en biltong van Nederland. Met veel eiwitten, weinig of geen toegevoegde suiker, originele smaak en eerlijke prijzen. Beefjerkykopen.nl. Nederlands oudste en grootste webshop voor topkwaliteit gedroogd vlees. Jij vindt de gezondheid van jouw hond of kat toch ook belangrijk? Ondersteun ze daarom met de 100% natuurlijke voedingssupplementen van Organimal. Ga naar Organimal.nl en lees de duizenden reviews. Met gratis dierenartsadvies en 100% tevredenheidsgarantie. Organimal, natuursupplementen voor honden en katten.

0: zijn legendarische In Concert concept terug gaat brengen. Hij gaat maar liefst 4 uur lang optreden in het Legia Stadion in Warschau. Vindt allemaal plaats op 19 juni 2027. Dus nou ja, mocht je daar tickets voor willen scoren, ik zal binnenkort even zeker checken, want het is echt een waanzinnig concept. Je moet het even opzoeken op YouTube, mocht je het een keer terug willen zien. Tiësto draai ik zo meteen voor je. Eerst nog terugblikken op een andere supergrote artiest. Die stond dit jaar hier op Pinkpop, samen met onder andere Roxy Dekker. Natasha Bedingfield heb ik het over. Wat fantastisch was dat zij in Nederland was.
1: Kiss Throwback. Kiss Throwback.
0: Want in de keiharde stromende regen kreeg zij het publiek mee. Natasha Bedingfield hoor je nu

0: Kiss FM, your hit music station.
1: Bang dat een klein ongelukje thuis grote gevolgen heeft? Met mijzorgwinkel.nl maak je wonen voor ouderen direct veiliger met slimme hulpmiddelen en betrouwbare persoonlijke ondersteuning. Voorkom ongelukken en bekijk de mogelijkheden op mijnzorgwinkel.nl.
2: Bij de online drogist vind je nu Purasana Superfoods. Van matcha en cacao tot spirulina en maca. Het volledige gamma pure biologische en plantaardige superfoods. Voor elk moment van de dag. Geniet tijdelijk van 25% korting op alle Purasana Superfoods. Nu bij de online drogist. Er is er maar één.
3: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
4: Je medewerkers of relaties verrassen met een origineel cadeau? Laat unieke sokken maken met jouw logo of huisstijl bij sokkies.nl. Leuk om te geven en nog leuker om te krijgen. Vraag een gratis proefdesign aan op sokkies.nl en ontvang binnen 24 uur je ontwerp. Sokkies.nl, al vanaf 30 paar te bestellen.
5: Valdorpelshop.nl.
6: Tocht buiten de deur houden en je energierekening verlagen met een valdorpel op maat? Dat doe je met valdorpelshop.nl. Voor zowel de industrie, particulier als vakman. Valdorpels voor binnen- en buitendeuren. Dus alle valdorpels, één adres.
5: Valdorpelshop.nl.
7: Wat ga jij morgen doen? Chillen in de achtbaan? Aapjes kijken in de dierentuin? Of lekker ontspannen in de sauna? Met Tripper boek je de leukste zomerse uitjes met flinke korting. Bekijk alle deals op tripper.nl. De leukste uitjes voor de beste deal.
8: Kiss FM News.
9: Goedemiddag, ik ben Ronald Remmelswaan. Opnieuw heeft Extinction Rebellion de oprit naar de A12 in Den Haag geblokkeerd. De demonstratie bij de Utrechtse baan was niet aangekondigd. De actievoerders roepen op om de klimaatmars van gisteren in Amsterdam niet te negeren. Ook dat was een protest tegen de subsidies voor fossiele brandstoffen van het kabinet. Gisteravond zijn een man en een vrouw gewond geraakt bij een schietincident op een festival in Amsterdam. En vanochtend is daarvoor iemand aangehouden. Het is een man van 19 uit Zwijndrecht. Verwondingen van de twee lijken mee te vallen. Het zou gaan om een schampschot. Het festival was vlak bij de ringweg A10. Het aantal doden van het ongeluk dit weekend met een veerboot bij Indonesië loopt op. Zeker 6 mensen zijn overleden, maar het aantal slachtoffers kan nog veel verder stijgen. Er worden namelijk nog 120 opvarenden vermist. De veerboot was van Java onderweg naar het eiland Borneo toen hij in ruwe zee omsloeg. En Oranje International Denzel Dumfries heeft hoge verwachtingen van de nieuwe bondscoach Xavi Hernandez. Hij denkt dat het Nederlands elftal aantrekkelijk voetbal gaat spelen en veel gaat winnen. Dumfries zei dat in Madrid, waar hij Max Verstappen een bezoek bracht. Xavi maakt binnenkort zijn eerste Oranje selectie bekend. Dan het weer van Weer Online. Vanmiddag in het midden en zuiden nog regen, maar vanuit het westen breekt de zon door. Het is 19 tot 21 graden. Morgen iets warmer, maar het blijft wisselvallig. En tot zover het ANP-nieuws.
0: In heel Nederland op DAB+. In de Randstad op FM. En altijd en overal via de KISS-app. Robin Bogaert.
10: Op je laatste weekenddag, hè, de zondagmiddag, is aangebroken. Geniet nog even van je laatste uurtjes weekend met de hits. Nu Teddy Swims, Mr. Know It All bij KISS.

Ik weet niet hoe jouw For You-page eruit ziet op TikTok, maar bij mij bestaat die alleen maar uit influencers die een instrument bespelen. Ja, allemaal Nederlandse TikTokkers die opeens gitaar kunnen, basgitaar. Nou, wie dat zijn en hoe dat klinkt, vertel ik je zo meteen. Eerst nieuwe muziek hier op je zondagmiddag bij Kiss. De nieuwste van Sean Mieux, Feels Part 2.

En ben jij een beetje muzikaal? Kan je een instrument misschien wel bespelen? Ik moet zeggen, ik heb sinds mijn 5e al gitaarles. De afgelopen jaren is het wel erg weggezakt. Sinds corona speel ik eigenlijk nauwelijks meer. Maar mijn TikTok-viewpage staat op een of andere manier helemaal vol met influencers die een instrument zijn gaan leren. Ik kreeg bijvoorbeeld Sean op mijn viewpage. Die speelt tegenwoordig basgitaar. Goed, supergoed dat stukje van Olivia Dean en Sam Fender, Remy in. Maar ook Calvijn op mijn viewpage. Hotel California. Ik wist niet dat Calvijn überhaupt gitaar kon spelen. Dus ja, weet je, misschien is dit wel jouw moment. Pak weer even die gitaar of die piano uit de kast waar je al jarenlang mee bezig was. Dit is het moment om influencer en gitarist te worden misschien wel. Kiss.

0: Niall Horan hier bij Kiss. Dinner Party hoorde je om iets over 2:30 met zometeen meer hits die voor je klaarstaan. Harry Styles komt eraan. En ook Shakira en Burna Boy ga je horen.
1: Nieuwe schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststof kozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
2: Weer een update. Weer bijsturen omdat de cijfers anders uitpakten. Marketingtools worden steeds slimmer. Jouw strategie ook? Baas&Baas is het digitale marketingbureau dat je laat stoppen met reageren en starten met regisseren. Wil jij een online baas worden? Vraag een gratis groeiscan aan op baasandbaas.nl/radio.
3: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
4: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
5: Soms heb je maar één spel nodig om elkaar echt te begrijpen. Met de interactieve spellen van Super People Company leer je spelenderwijs meer over samenwerken, leiderschap, neurodiversiteit en inclusie. Waarom mag leren niet leuk zijn? Bekijk alle spellen op superpeoplecompany.com en vraag een demo

Heerlijk. Een frisse werkplek begint bij Breathe Fresh Cleaning. Professionele, betrouwbare schoonmaak voor kantoren en bedrijven in Rotterdam en omgeving. En ken je Rovia cadeau? Geef professionele schoonmaakuren cadeau. Meer rust, meer tijd. Breathe Fresh Cleaning. Kijk op breathefresh.nl.

0: is Kiss waar je naar luistert met muziek van Alex Warren. En Fever Dream.
1: Kiss Throwback.
0: Hey, inmiddels gaat mijn vriendin ook al mee met de trend. En mijn moeder heeft er ook eentje gekocht. Ik heb het over de handtas. Ja, jongens stoppen het op een of andere manier allemaal in hun broekzak, al die spullen. Maar er is dus in handtasland een trend aan het ontstaan. En dit is de handtas die jij nodig hebt voor het najaar om helemaal hip naar buiten te kunnen. Twee artiesten zijn met ermee gespot. Wie dat zijn en hoe die handtas eruit ziet, vertel ik je zo meteen naar de throwback van Mojo. Yeah.

Canaries zondagmiddag en Blessings hoorde je. En loop jij er al een beetje trendy bij deze herfst? Naast dan Dua Lipa en Gracie Abrams ligt, zij hebben allebei iets gemeen voor deze herfst. Zij dragen namelijk allebei, opvallend genoeg, op Instagram is dat te zien, dezelfde handtas. Ja, blijkbaar gaat het dus om een trend voor deze herfst van 2026. Mocht jij nou een handtas willen hebben die helemaal in de trend is van dit jaar, voor naar kantoor of misschien wel naar school, moet je gaan voor de handtas met een luipaardprint. Ja, je hebt het niet van mij. Je kan het vinden op de Instagram van Dua Lipa en Gracie Abrams. Allebei exact dezelfde de tas. Dus dat moet de trend worden voor dit najaar. Nou ja, ik hoef er eigenlijk helemaal niet eens over na te denken. Mijn e-spec, die doet het nog helemaal prima. Gracie Abrams hoor je hier nu in het weekend van Kiss. Dit is That's So True.

0: your hit music station. Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
1: Zin in topkwaliteit gedroogd vlees? Ga naar beefjerkykopen.nl. Daar hebben ze het grootste assortiment topkwaliteit jerky en biltong van Nederland. Met veel eiwitten, weinig of geen toegevoegde suiker, originele smaak en eerlijke prijzen. Beefjerkykopen.nl. Nederlands oudste en grootste webshop voor topkwaliteit gedroogd vlees. Ah, heerlijk. Een frisse werkplek begint bij Breathe Fresh Cleaning. Professionele, betrouwbare schoonmaak voor kantoren en bedrijven in Rotterdam en omgeving. En ken je Rovia cadeau? Geef professionele schoonmaakuren cadeau. Meer rust, meer tijd. Breathe Fresh Cleaning. Kijk op breathefresh.nl.
2: QFM News.
3: Goedemiddag, ik ben Alissa Hippe. In Den Haag maakt politie een einde aan de blokkade van de A12. Tientallen demonstranten van Extinction Rebellion waren de Utrechtse baan opgelopen. Ze eisen dat het kabinet stopt met het helpen van bedrijven die veel schadelijke stoffen uitstoten. Na een uur greep de politie in en die heeft de actievoerders in een bus gezet. Bewoners in Den Haag zijn zelf een meldpunt gestart tegen straatracers, intimidatie en agressie. Ze vinden dat de politie en gemeente te weinig doen tegen de nachtelijke overlast in hun wijk. Dat schrijft Omroep West. De gemeente belooft wel maatregelen, zoals een flitspaal en drempels, maar volgens de buurt verandert er te weinig. Een 19-jarige man uit Zwijndrecht is vanmorgen aangehouden voor een schietpartij op een Amsterdams festival gisteravond. Op het feest werden schoten gehoord. Twee bezoekers, een man en een vrouw, melden zich met een schampschot. Ondanks het schietincident gaat de tweede dag van het festival vandaag gewoon door. En het duurde even, maar FC Utrecht heeft voor het eerst dit seizoen een wedstrijd gewonnen. In Amsterdam waren ze met 2-1 te sterk voor Excelsior. Het winnende doelpunt viel in blessuretijd. Utrecht stijgt in de Eredivisie naar de 13e plek. En dan nu het weer van Weer Online. Het kan nog een beetje regenen, maar geleidelijk trekt de regen weg en breekt de zon door. Het is 19 tot 21 graden. Vanavond en vannacht in het zuiden af en toe nog regen. In de rest van het land droog en kans op nevel en mist. En tot zover het ANP-nieuws.
0: In heel Nederland op DAB+. In de Randstad op FM. En altijd en overal via de KISS-app.
4: En misschien ben jij er wel bij geweest. Afgelopen vrijdag trad deze girlband op, Cat's Eye, in de Ziggo Dome. En de Mol, die hoor je hier nu op de zondagmiddag van KISS.

En heb je het al gecheckt? De nieuwe middagshow hier bij KISS. Nou, vanaf morgen is hij er weer vanaf 3 uur. Luc van Rooij om jouw werkdag mee af te sluiten richting het eind van die maandag. Moet nog zeggen, dat is wel mijlen ver weg nog hoor. Trouwens, miles away. Zometeen Offenbach hoor je hier naar Olivia Rodrigo. Drop Dead. I know.

En ik was vroeger altijd door één ding echt gefascineerd. Ik kwam het altijd tegen op YouTube. Dat waren namelijk de straatmuzikanten. Bijvoorbeeld Ellie Sherlock, ik weet niet of jij haar kent, supergoed. Maar ook Teddy Swims is op die manier begonnen. En ja, hij duikt nog steeds af en toe op straat. Ja, hier hoor je echt hoe goed artiesten zijn. Daarom vind ik het altijd vet, die straatmuzikanten. Hier komen namelijk echt die vocalen, die komen tot zijn recht. Hier kan je eigenlijk horen of een artiest wel of niet goed kan zingen. Ja, en Teddy Swims, ja,

al zo goed, die man. Eigenlijk zal ik hem gewoon nog wel eens op straat willen tegenkomen en dat hij dan dit zingt. Fantastisch. Trouwens, goed nieuws. Mocht je naar zijn concerten willen, dat kan in de Ziggo Dome. 16, 17 en 18 maart staat hij daar. Tickets zijn nog online te verkrijgen. En je hoort hem hier nu bij Kiss. Mr. Know It All.

0: Messenger, Alex Warren. Waarvan Alex Warren deze keer de artiest is. Op je zondagmiddag met zometeen muziek van Justy en Jack. Zo komt eraan ook Temper City. Ga je hier bij Kiss horen.
1: Hemdvoorhem.nl. Back to work. Nu 2+1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl.
2: Wat ga jij morgen doen? Chillen in de achtbaan? Aapjes kijken in de dierentuin? Of lekker ontspannen in de sauna? Met Tripper boek je de leukste zomerse uitjes met flinke korting. Bekijk alle deals op tripper.nl. De leukste uitjes voor de beste deal.

0: met Comeback Kiss. En ben jij bij Bruno Mars geweest, de concerten in de arena? Ben ik stiekem wel een beetje jaloers. En nou ja, ben je fan van Bruno Mars trouwens?
1: Kiss FM.
2: Kiss, new music.
0: Dat is dit, jouw favoriet.

Vrijdagmiddag 10 voor 4 met Loreen en Is It Love hoorde je. En zometeen hier na 4 uur Patrick Kikker. Ja, sluit jouw zondagmiddag af tot de klok van 6 uur. En eerst muziek van Ariana Grande hier bij Kiss. Fijne zondag nog.

0: missen.
1: Download nu de app via de app en Google Play Store. Kiss FM, your hit music station.
2: Weer een update. Weer bijsturen omdat de cijfers anders uitpakten. Marketingtools worden steeds slimmer. Jouw strategie ook? Baas en Baas is het digitale marketingbureau dat je laat stoppen met reageren en starten met regisseren. Wil jij een online baas worden? Vraag een gratis groeiscan aan op baasenbaas.nl/radio.
3: Met Ukjes in huis zijn kruimels en vlekken nooit ver weg. Als moeder van drie bedacht ik daar iets op. Handige hoezen voor al je kinderstoelen. Van je maxi-cozy tot wipstoel tot triptrap. Alles lekker schoon. Ukje hoezen zijn van zacht katoen, waterdicht gevoerd en stijlvol. Ga naar ukje.nl en shop je hoezen. Ukje.nl.
4: Goedemiddag, ik ben Alissa Hippe. In Den Haag zijn tientallen snelwegblokkeerders afgevoerd. En de A12 is weer helemaal open. Vanmiddag liepen klimaatdemonstranten van Extinction Rebellion de Utrechtse baan op, zoals ze wel vaker hebben gedaan. Na een uur vond de politie het welletjes. Op beelden is te zien hoe de laatste demonstrant in een rolstoel een bus in wordt getild. Bij een politiecontrole in de buurt van Den Haag dit weekend is een wel heel snelle fatbike in beslag genomen. Die ging 80 km per uur. Veel harder dan de toegestaande 25. Twee weken geleden reed in Rotterdam een fatbike rond die zelfs meer dan 100 km per uur kon. In Letland is de minister van Welzijn ontslagen omdat hij zwaar dronken achter het stuur zat. Hij werd betrapt met zeker 6 keer zoveel alcohol in zijn bloed dan mag. Dat komt neer op minimaal 10 glazen. Andere ministers noemen hem een gevaar voor de samenleving. Hij is niet alleen ontslagen, maar ook uit zijn partij gezet. En eens moet de eerste keer zijn, dat zei FC Utrecht-trainer Coraya, die zijn ploeg eindelijk zag winnen. De wedstrijd in Rotterdam tegen Excelsior leek te eindigen in een gelijkspel, maar in blessuretijd werd het toch nog 1-2. Coraya is nu een paar maanden aan de slag bij FC Utrecht en dit was pas zijn eerste officiële overwinning. En dan nu het weer van Weer Online. De regen trekt weg en vanuit het westen breekt de zon door, met een graad of 20. Vanavond en vannacht komt het alleen in het zuiden soms tot regen en er is kans op nevel en mist. Morgen wisselvallig bij 20 tot 24 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
1: In heel Nederland op DAB+, in de Randstad op FM en altijd en overal via de KISS-app. Patrick Kikken.
5: Ja, 13 september, heugelijke dag vandaag. Was mijn moeder 2 weken terug jarig. Vandaag, zondag, is mijn vader jarig.

grote vraag blijft. Is Katy Perry een robot? Ik heb het even aan mijn vriend ChatGPT gevraagd en die weet het zeker. Katy Perry is geen robot, maar een echt mens. Wat is er gebeurd? Een jaartje of vier terug trapte Katy Perry op in Las Vegas. En tijdens het concert bleef een van haar ogen dicht zitten. En daardoor leek het alsof ze een robot was. Ze probeerde het zelf te herstellen terwijl ze op het podium stond. Die video ging viral en mensen zetten het op TikTok. En fans maakten de grap dat haar systeem kapot was of dat ze haar wifi-verbinding kwijt was. Je kunt er meer over lezen op de website is Katy Perry a robot.com.

appje wat binnenkomt van Marleen via de Kiss FM app. Hey Patrick, ik hoorde je er net over dat je vader vandaag jarig is. Kun je er eens wat over vertellen? Nou, mijn vader is een hartstikke lieve man. Ja, die is geboren in 1949. Dat is lang terug, hè? Tweede Wereldoorlog was net afgelopen. 77 jaar geleden. En waar houdt pa Kikken nou van? Nou, van gitaar. Gitaartjes. Met name van die kleine ukuleles, weet je. Ding, ding, ding, ding, ding.

vraag die mij al een tijdje bezighoudt is... valt Harry Styles nou op mannen of op vrouwen? Toch maar weer even naar mijn vriend ChatGPT, de AI-bot. En hij zegt, Harry Styles doet daar geen uitspraak over. Hij houdt van mensen, punt. Oké, nog geen antwoord op mijn vraag. Dat wordt weer slecht slapen de komende nacht.

mocht je ergens een oud huis tegenkomen waar je denkt, hey, dat ziet er interessant uit. Ga er gewoon naar binnen. Stel jezelf netjes voor. Doe je das om. Strik je veters. En zeg, hey, dit is vandaag Open Monumentendag. Ik mocht hier gratis naar binnen. En sterker nog, er is mij beloofd dat ik een warme chocomel met slagroom zou krijgen. Gewoon proberen. Gaat je geheid lukken.

Bruno Mars. Dat is toch een beetje de Michael Jackson van nu, hè? Ben je er nog geweest? In de uitverkochte, de stijf uitverkochte Johan Cruijff Arena in Amsterdam. Dat was hij in juli, hè? Grappige was dat hij niet alleen een hele gave show gaf. Hij kwam ook met de fiets het podium op met een oranje sjaal om zijn nek. Nou, dan ben je een held, toch? Bruno Mars nu bij Kiss FM.

0: Kiss FM, your hit music station.
1: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
2: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
1: Help je mee?
3: Op zoek naar leuk werk? Ontdek je nieuwe baan op ontdektschoonmaak.nl. Kijk wat je verdient, kies waar en wanneer je werkt en ga morgen al aan de slag. En dat ook zonder diploma. Ontdek het snel op ontdektdeschoonmaak.nl.
4: Goedemiddag, ik ben Alissa Hippe. Inwoners van een dorp in Zwitserland hebben stilgestaan bij het grote ongeluk van afgelopen week met een Nederlandse bus. In een kerk zijn de 5 overleden slachtoffers herdacht. Bij het ongeluk raakten tientallen passagiers gewond. 11 van hen liggen nog in het ziekenhuis, maar de meeste zijn niet in levensgevaar. De partijleider van Pro, Jesse Klaver, wil best met het minderheidskabinet praten over de begroting, maar wel onder zijn voorwaarden. Zo vindt Klaver dat de allerrijksten meer belasting moeten betalen. Hij loopt daarmee vooruit op de algemene beschouwingen van komende week. Dat is een groot debat over de kabinetsplannen. Max Verstappen is als 2e over de finish gekomen in de Grand Prix van Spanje. Hij startte op het nieuwe circuit, de Madring, vanaf de 3e positie en wist dus 1 plek te winnen. De Mercedes-rijder Kimi Antonelli ging er met de winst vandoor. En met Lando Norris op de 3e plek was het podium compleet. En voor het eerst in dit eredivisie-seizoen is een wedstrijd geëindigd zonder doelpunten. Bij Heerenveen Telstar viel er niks te juichen. Het bleef 0-0. Eerder vanmiddag werd Excelsior Utrecht 1-2. Nu aan de gang is PEC Zwolle tegen Feyenoord en vanavond speelt PSV thuis tegen Sparta. En dan nu het weer van Weer Online. De zon begint door te breken nu de regen naar het oosten wegtrekt. Het is 20 graden met hier en daar een bui. Vanavond en vannacht alleen in het zuiden soms regen, verder droog en kans op nevel en mist. Morgen opnieuw wisselvallig. En tot zover het ANP-nieuws.
0: In heel Nederland op DAB+, in de Randstad op

0: jij recent nog in Amsterdam geweest.
1: Ja.
0: Is je daar al iets opgevallen? Bakfietsen. En je ziet soms gewoon mannen met hun vrouw in de bakfiets rondfietsen. Dat vraagt die vrouw dan. Die zegt van ja, ik wil graag rondgefietst worden in een bakfiets. Sterker nog, in Amsterdam zijn ze zo gek dat ze er zelfs een heel festival aan gewijd hebben. Vandaag. Het bakfietsenfestival in het Westerpark. Nou ja, je moet er maar zin in hebben. Bakfietsen. Oh, ik krijg er een klein beetje last van mijn irritatiezone bij het woord alleen al.
2: James, thanks for joining us. Kiss FM.

één ding vandaag zou kunnen doen, waar je jezelf de rest van de week een plezier mee doet, dan is het de Kiss FM app downloaden. Is helemaal gratis. Op je telefoon zetten. Dan ben je altijd en overal verzekerd van ontvangst van het jongste radiostation van Nederland. Hoe vind je dat dan? KissFM.nl, daar kun je luisteren. Of gewoon even KissFM intypen in je App Store of Google Play Store. Dan kom je hem vanzelf tegen. Met nu Coldplay, We Pray.

nog eens over Taylor Swift hebben. Ja, er is altijd wel wat met Taylor Swift aan de hand natuurlijk. Ik weet niet of ze hier zo blij mee is, maar in Australië hebben ze een nieuw insect ontdekt. Hebben ze vernoemd naar haar. Ja, het is een beestje, lichtgeel, met rode stippen. En dat verwijst volgens de onderzoekers naar Taylor Swift. Nou, of dat een compliment is, weet ik niet. Je hoort er nu bij Kiss.

0: missen.
1: Download nu de app via de app en Google Play Store. Kiss FM, your hit music station.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
3: Meer woonruimte.

0: Komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
1: Heb je een elektrische auto en een eigen laadpaal? Dan laat je misschien geld liggen. Meld je gratis aan op lekkerladen.com en krijg geld voor je laadsessies. Lekkerladen.com.
2: Elke ochtend kijk je weer naar diezelfde keuken. Verouderd, niet meer jouw smaak, maar vervangen is duur en een hoop gedoe. Met Kitchen Makeover geef je je bestaande keuken een compleet nieuwe uitstraling. Zonder sloopwerk en verbouwing. Kitchen Makeover. De look van een nieuwe keuken voor een fractie van de nieuwprijs. Ga naar kitchenmakeover.nl en plan je gratis adviesgesprek.
3: Zie jij ook dat je advertentiebudget weglekt aan mensen buiten je regio? Met lokaaladverteren.nl sta je op premium sites als nu.nl, ad.nl en Buienradar alleen in jouw gekozen gebied. Al vanaf 10 euro per dag met gratis voorbeeldbanner en binnen 24 uur een gratis campagnevoorstel. Check de mogelijkheden op lokaaladverteren.nl.
4: Wat ga jij morgen doen? Grillen in de achtbaan? Aapjes kijken in de dierentuin? Of lekker ontspannen in de sauna? Met Tripper boek je de leukste zomerse uitjes met flinke korting. Bekijk alle deals op tripper.nl. De leukste uitjes voor de beste deal.
5: KissFM News. Goedenavond, ik ben Alissa Hippe. Bij een Russische aanval met drones in Oekraïne is een passagierstrein geraakt, vlakbij de grens met Polen. De trein was van Kiev onderweg naar de Poolse hoofdstad Warschau. Er zouden geen gewonden zijn. De droneaanval had ook gevolg voor een andere trein met daarin Europese diplomaten. Die werd vanwege de veiligheid ontruimd. Er zijn opnieuw beelden gedeeld van een vermiste vrouw van 53 in Tilburg. Ze verdween vrijdagochtend en is nog steeds niet gevonden. De politie maakt zich vanwege haar gezondheid veel zorgen. Op de nieuwe beelden is te zien wat de vrouw aan had toen ze voor het laatst werd gezien en welke fiets bij zich had. Er valt met oppositiepartij Pro best te praten over het veranderen van de WIA. Dat is de uitkering voor mensen die helemaal of gedeeltelijk arbeidsongeschikt zijn. Maar er mag niet op bezuinigd worden, vindt partijleider Jesse Klaver. Het minderheidskabinet heeft steun van andere partijen nodig om de begroting er doorheen te krijgen. En Max Verstappen noemt zijn tweede plaats bij de Grand Prix van Spanje een ongelooflijk resultaat. Hij had geluk met een slimme pitstop, waarna hij rondelang coureur Lando Norris achter zich wist te houden. Winnaar Kimi Antonelli zei dat de winst eigenlijk naar Norris had moeten gaan, die uiteindelijk derde werd. En dan nu het weer van Weer Online. Lokaal valt nog een bui en het is 19 tot 21 graden. Vanavond en vannacht in het zuiden soms nog wat regen. Verder is het droog en is er kans op nevel en mist. Morgen soms zon, maar ook een bui bij 20 tot 24 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
6: In heel Nederland op DAB+, in de

0: Heb je een elektrische auto en een eigen laadpaal? Dan laat je misschien geld liggen. Meld je gratis aan op lekkerladen.com en krijg geld voor je laadsessies. Lekkerladen.com.
1: Ah, heerlijk. Een frisse werkplek begint bij Breathe Fresh Cleaning. Professionele, betrouwbare schoonmaak voor kantoren en bedrijven in Rotterdam en omgeving. En ken je Rovia cadeau? Geef professionele schoonmaakuren cadeau. Meer rust, meer tijd. Breathe Fresh Cleaning. Kijk op breathefresh.nl.

0: Of nog meer, jouwdrukker.nl drukt het.
1: Hemdforhem.nl. Back to work. Nu 2 plus 1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdforhem.nl.
2: QFM News. Goedenavond, ik ben Alissa Hippe. In een woning in het centrum van Eindhoven is een overleden vrouw gevonden. Ze bleek een steekwond te hebben. Volgens Omroep Brabant heeft de politie een bebloede man meegenomen. Maar volgens de politie is hij niet aangehouden en is het ook niet bekend welke relatie hij en de vrouw hadden. De politie doet nog onderzoek en zegt voor alle scenario's open te staan. Er is iemand opgepakt in een onderzoek naar een huurmoordensite. De verdachte is een 45-jarige vrouw, dat zegt de politie tegen RTL. Ze zou iets te maken hebben met een moordbestelling voor een Rotterdamse ondernemer. RTL meldde eerder al dat de afgelopen jaren zeker 7 moordopdrachten op Nederlanders zijn gedaan via dark web. Op een eiland bij het Kroatische Split heeft een bosbrand al ruim 3000 hectare aan natuur in as gelegd. Het vuur woedt al sinds donderdag en het lukt de brandweer maar niet om het onder controle te krijgen. De brand komt in de buurt van een dorp en woningen. Daarom zijn meer dan 200 mensen geëvacueerd. En Feyenoord heeft het zwakke PEC Zwolle afgestraft. Het werd maar liefst 7-0. Dat deden de Rotterdammers zonder supporters. Die waren niet welkom nadat er bij een uitwedstrijd tegen Cambuur met vuurwerk werd gegooid. Eerder vandaag won FC Utrecht voor het eerst dit seizoen een wedstrijd met 2-1 van Excelsior. Heerenveen Telstar bleef 0-0. En dan nu het weer van Weer Online. Vanavond en vannacht komt het in het zuiden en zuidwesten soms nog tot regen. Verder is het droog en is er kans op nevel en mist. Morgen af en toe zon, maar ook een bui bij 20 tot 24 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: In heel Nederland op DAB+, in de Randstad op

0: Kiss FM, your hit music station. Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
1: Aan alle vrouwen van 50 plus, met weinig energie, zonder duidelijke reden. Iedere vrouw maakt het in haar leven een keer mee. Check of je een candida-overgroei hebt op candidacoach.nl.
2: Geld nodig? Of gewoon toe aan een leuke baan? Ontdek de schoonmaak.nl. Goed verdienen, leuke collega's en werk bij jou om de hoek. Ideaal toch? Ontdek de schoonmaak.nl. Snel aan de slag, ook zonder diploma.
3: Schoonmaken op hoogte? Kies voor gemak en veiligheid met de telescoopsteel van HiClean. Perfect voor ramen, handen.

0: Eén stil, eindeloze schoonmaakmogelijkheden.
1: Elke ochtend kijk je weer naar diezelfde keuken. Verouderd, niet meer jouw smaak. Maar vervangen is duur en een hoop gedoe. Met Kitchen Makeover geef je je bestaande keuken een compleet nieuwe uitstraling. Zonder sloopwerk en verbouwing. Kitchen Makeover. De look van een nieuwe keuken voor een fractie van de nieuwprijs. Ga naar kitchenmakeover.nl en plan je gratis adviesgesprek.
2: Op zoek naar de oplossing tegen zowel huidveroudering als pluizig haar? Ontdek 100% pure arganolie van arganwinkel.nl. Al ruim 12 jaar actief in Nederland. Biologisch, koud geperst en kosmos gecertificeerd. arganwinkel.nl. Bestel nu jouw gratis proefflesje op arganwinkel.nl/gratis.
3: Goedenavond, ik ben Alissa Hippe. Er is een vrouw opgepakt die een huurmoord zou hebben besteld via dark web, met als doelwit een Rotterdamse ondernemer. Dat zegt de politie tegen RTL, die eerder al meldde dat er de afgelopen jaren zeker 7 moordopdrachten zijn gedaan in Nederland. Het zou vooral gaan om opdrachten in de relationele sfeer. De politie onderzoekt een mogelijke steekpartij in het centrum van Eindhoven. In een flat werd een overleden vrouw met een steekwond gevonden. Een man is door de politie meegenomen naar buiten, maar hij werd niet aangehouden. Het is niet bekend of en hoe hij de vrouw kende. Alle scenario's worden nog opengehouden door de politie. Annemiek Mas heeft het eindklassement van de Vuelta gewonnen. De laatste keer dat een Spanjaard de Ronde van Spanje won was in 2014. Viervoudig winnaar Primož Roglič uit Slovenië werd tweede. De Oostenrijkse Felix Gall derde. Allebei op iets meer dan 2 minuten. En PEC Zwolle is vandaag zoek gespeeld door Feyenoord. Het werd 0-7. Bijna werd het de grootste uitzege ooit van de Rotterdammers, terwijl het voor PEC de grootste nederlaag ooit was in de Eredivisie. Verder ging Utrecht er vandaag voor het eerst dit seizoen met de winst vandoor tegen Excelsior. En eindigde Heerenveen Telstar in 0-0. En dan nu het weer van Weer Online. Vanavond en vannacht alleen nog een bui in het zuiden en zuidwesten. Kans op nevel en mist en het koelt een stuk af. Morgen is het wisselvallig met zon en buien met een graad of 20 tot 24. En tot zover het ANP-nieuws.
4: In heel Nederland op DAB+, in de

0: geld nodig? Of gewoon toe aan een leuke baan? Ontdek de schoonmaak.nl. Goed verdienen, leuke collega's en werk bij jou om de hoek. Ideaal toch? Ontdek de schoonmaak.nl. Snel aan de slag, ook zonder diploma.
1: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
2: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
1: Help je mee?

0: Kiss FM, your hit music station. Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
1: Gerenommeerde topmerken kunststofkozijnen kopen voor echte groothandelsprijzen? BSI is uniek in haar prijsstelling. Benieuwd naar jouw voordeel? Bekijk het direct op bsikozijnen.nl. En oh ja, BSI is met B-S-I-J.
2: Kiss FM News.
3: Goedenavond, ik ben Alissa Hippe. In Zweden zijn de parlementsverkiezingen volgens een eerste prognose nipt gewonnen door Centrum Links. Die partijen lijken te kunnen rekenen op 51% van de stemmen, tegenover 47% voor de regerende rechtse partijen. Het belooft een nek-aan-nek race. De eerste uitslagen worden over enkele uren verwacht. Er zijn 38 demonstranten van Extinction Rebellion aangehouden die vanmiddag de A12 in Den Haag opliepen en blokkeerden. 6 van hen brachten het verkeer in gevaar, 1 blokkeerde een politieauto. Volgens de politie waren de meeste 2 weken geleden ook al bij een blokkade. Zij zijn gewaarschuwd. Bij herhaling gaat het OM ze vervolgen. In Haarlem wordt gezocht naar een automobilist die er vandoor is gegaan na een ernstige aanrijding met een kind op een fiets. De bestuurder van de zwarte Audi heeft waarschijnlijk schade. Hoe het met het kind gaat is niet bekend, alleen dat hij of zij naar het ziekenhuis is. De weg is afgezet en de politie doet onderzoek. En het eindklassement van de Vuelta is gewonnen door de Spanjaard Enric Mas. Primož Roglič uit Slovenië, die de Vuelta 4 keer eerder won, werd tweede. De 3e plek was voor Felix Gall uit Oostenrijk. De laatste etappe van de Vuelta werd in de sprint gewonnen door de Noorse Tobias Johannessen. En dan nu het weer van Weer Online. Alleen in het zuiden en zuidwesten kan het vanavond en vannacht nog wat regenen. Verder is het overal droog, wel met kans op mist en nevel. Morgen zowel zon als buien met gemiddeld 22 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: In heel Nederland op DAB+, in de Rand.

0: ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten, die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
1: Gerenommeerde topmerken kunststof kozijnen kopen voor echte groothandelsprijzen? BSI is uniek in haar prijsstelling. Benieuwd naar jouw voordeel? Bekijk het direct op bsikozijnen.nl. En oh ja, BSI is met BSIJ.

0: FM, your hit music station. Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
1: Gerenommeerde topmerken kunststofkozijnen kopen voor echte groothandelsprijzen? BSI is uniek in haar prijsstelling. Benieuwd naar jouw voordeel? Bekijk het direct op bsikozijnen.nl. En oh ja, BSI is met B-S-I-J.
2: Goedenavond, ik ben Alissa Hippe. Na de A12-blokkade door Extinction Rebellion vanmiddag zijn 38 demonstranten aangehouden. Zes van hen blokkeerden de snelweg. Volgens de politie waren de meeste 2 weken geleden ook al bij een blokkade, toen er 53 demonstranten werden aangehouden. Zij zijn gewaarschuwd. Bij herhaling gaat het OM ze vervolgen. Een kind op een fiets is in Haarlem aangereden door een automobilist die er vervolgens vandoor is gegaan. De politie is op zoek naar de zwarte Audi die waarschijnlijk schade heeft. Het is niet bekend hoe het met het kind gaat, alleen dat hij of zij naar het ziekenhuis is. De weg is afgezet en de politie doet onderzoek. In Oostenrijk is een man opgepakt die zijn vrouw een jaar lang heeft gedrogeerd en liet misbruiken door andere mannen. Ze is inmiddels overleden. Oostenrijkse media schrijven dat het land in shock is en dat de zaak wordt beschreven als Pelico 2.0. De man riskeert levenslang, ook een buurman werd opgepakt. En PSV is de koploper in de Eredivisie. De Eindhovenaren kwamen na een kwartier op achterstand door een grote fout van de keeper, maar wisten uiteindelijk met 4-1 te winnen van Sparta. Eerder won Feyenoord dik van Pek Zwolle met 7-0 en bleef Heerenveen Telstar doelpuntloos 0-0. Utrecht pakte zijn eerste winst tegen Excelsior. En dan nu het weer van Weer Online. In het zuiden is het bewolkt en valt soms wat lichte regen en motregen. Verder is het overal droog, wel met wat nevel en mist. Morgen schijnt af en toe de zon, maar plaatselijk is ook wat lichte regen mogelijk. Het wordt 20 tot 24 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: In heel Nederland op DAB+, in de Randstad op FM

0: nieuwe schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
1: Heb je een elektrische auto en een eigen laadpaal? Dan laat je misschien geld liggen. Meld je gratis aan op lekkerladen.com en krijg geld voor je laadsessies. Lekkerladen.com.
2: Oma had vroeger geen ingrediëntenlijst van 3 meter. Ze vertrouwde op de kracht van de natuur. Mijncbd.com doet hetzelfde. Kwalitatief hennepextract en biologische draagolie. Geen poespas, geen ingewikkelde ingrediënten. CBD-olie zoals het bedoeld is. Kijk op mijncbd.com.

0: Kiss FM, your hit music station.
1: Ga je verbouwen of verhuizen en heb je er absoluut geen zin in om heen en weer te rijden naar opslagboxen? Laat jouw eigen opslag gewoon voor de deur plaatsen via opslagpakkie.nl. Veilig, slim, door heel Nederland geleverd en al vanaf €25 per week. Dat is makkelijk. Reserveer online via opslagpakkie.nl.
2: Goedenavond, ik ben Thijs Bennema. In Haarlem is een kind op een fiets gewond geraakt bij een ernstig ongeluk met een auto. De bestuurder in een zwarte Audi reed na de aanrijding door en is nog spoorloos. Het kind is naar het ziekenhuis gebracht. De auto heeft waarschijnlijk schade aan de voorkant en de politie roept de bestuurder op om zich te melden. Het lijkt erop dat Centrum Links in Zweden de verkiezingen gaat winnen, maar het is een nek-aan-nek race. Bij de eerste prognose kunnen die partijen rekenen op een nipte meerderheid van de stemmen, 51,3%. De rechtse partijen die nu regeren staan voorlopig op 47%. De komende uren worden de eerste echte uitslagen verwacht. Er zijn nog veel vraagtekens rondom de vondst van een overleden vrouw in een woning in het centrum van Eindhoven. Volgens de politie had de vrouw een steekwond. Omroep Brabant zegt dat er een bebloede man is meegenomen. De politie zegt dat hij niet is aangehouden. Over een eventuele relatie tussen hem en het slachtoffer wordt ook niets gezegd. Het is de vrouwelijke 3x3 basketbalploeg gelukt om een Europese titel te prolongeren. In de finale in Antwerpen wisten ze Spanje met 16-13 te verslaan. Het is de derde Europese titel voor de Oranje Vrouwen. Ook de mannenploeg stond in de finale, maar zij verloren die van regerend wereldkampioen Letland met 19-10. En dan het weer van Weer Online. In het zuiden is het bewolkt en valt soms wat lichte regen. Verder is het droog, maar is er wel nevel en mist mogelijk. Morgen schijnt af en toe de zon, maar plaatselijk ook nog een lichte bui. Het wordt 20 tot 24 graden. En dat was het ANP-nieuws. Kiss, kiss, kiss.

ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten, die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.

0: missen.
1: Download nu de app via de app en Google Play Store. Kiss FM, your hit music station.
2: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
3: Goedenacht, ik ben Thijs Bennema. Nog eens 4 mensen die getroffen zijn door het busongeluk in Zwitserland zijn terug in Nederland. Zaterdag kwam de eerste groep al aan, toen ging het om 13 slachtoffers. Volgens de alarmcentrale die de terugkeer regelt gaat het wat langzamer dan verwacht. Dat komt door praktische en medische redenen. 10 mensen liggen nog in het ziekenhuis. Er is een vrouw opgepakt omdat ze betrokken zou zijn bij een huurmoord die is besteld op het dark web. Of ze ook zelf de moord heeft besteld, laat de politie niet weten. Volgens RTL Nieuws zou haar doelwit een Rotterdamse ondernemer zijn. Die denkt zelf dat zijn ex-schoonfamilie achter de opdracht zit, omdat hij een vechtscheiding heeft gehad. In de zee ten zuiden van Kreta is een boot met migranten gezonken. De meeste opvarenden konden gered worden door schepen in de buurt. 1 passagier is bewusteloos gevonden. Er wordt nog gezocht naar 25 mensen. Dat gaan de kustwacht en de Europese grenspolitie doen met boten en een helikopter. Onderzoekers waarschuwen naar allerlei incidenten voor AI. En de topman van een groot techbedrijf roept op om de ontwikkeling ervan te vertragen. Maar volgens de Amerikaanse president Donald Trump zijn al die zorgen over de veiligheid overdreven. Hij wil juist koploper blijven. Trump zegt, wie AI wint, wint het spel. En dan het weer van Weer Online. In het zuiden is het bewolkt en valt soms wat lichte regen en motregen. Overdag schijnt de zon, maar is plaatselijk ook weer wat lichte regen mogelijk. Het wordt 20 tot 24 graden. En dat was het ANP-nieuws.

12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl. Schoonmaken op hoogte? Kies voor gemak en veiligheid met de telescoopsteel van HiClean. Perfect voor ramen, hout.

0: Kiss FM, your hit music station. Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
1: Wil jij je privéadres niet langer openbaar maken, maar wel professioneel voor de dag komen? Huur dan al een zakelijk postadres vanaf €9,95 per maand. Of kies voor een compleet bedrijfsadres voor slechts €19,95 per maand. Inclusief digitaal gescande post en maandelijks opzegbaar. Regel het vandaag nog eenvoudig via mijnbedrijfsadres.nl.
2: Goedenacht, ik ben Thijs Bennema. De Duitse tennisser Alexander Zverev heeft overtuigend de finale van de US Open gewonnen. Hij was de Amerikaan Ben Shelton in 4 sets de baas. Het werd nog even spannend toen Shelton zich in de derde set terugvocht, maar in de vierde maakte Zverev het snel af. Het is zijn tweede Grand Slam titel. Eerder dit jaar won hij al Roland Garros. De politie in Haarlem is op zoek naar iemand die een kind heeft aangereden en er vandoor is gegaan. De jongen zat op een fiets toen de bestuurder van een zwarte Audi hem van de weg afreed. Hij is naar het ziekenhuis gebracht. Het is niet bekend hoe het met hem gaat. De politie vraagt mensen die iets gezien hebben zich te melden. In Oostenrijk is een man opgepakt omdat hij een jaar lang zijn vrouw gedrogeerd zou hebben en haar zou hebben laten misbruiken door andere mannen. De vrouw is inmiddels overleden. De tienerdochter van het gezin vond haar moeder bewusteloos en bloedend op bed, schrijven Oostenrijkse media. Ook de buurman van het gezin is opgepakt. De Christendemocratische Partij, de CDU, is in Duitsland de grootste geworden bij verkiezingen in de deelstaat Neder-Saxe. De partij haalde iets meer dan een kwart van de stemmen. De radicaalrechtse AfD bleef steken op 16,5%. Vorige week wonnen zij nog glansrijk in een andere deelstaat in het oosten van Duitsland. En dan het weer van Weer Online. In het zuiden is het bewolkt en valt soms wat lichte regen. Overdag schijnt de zon, maar plaatselijk kan het hier en daar ook gaan regenen. Het wordt 20 tot 24 graden. En dat was het ANP-nieuws.
0: In heel Nederland op DAB+. In

0: bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
1: Wil jij je privéadres niet langer openbaar maken, maar wel professioneel voor de dag komen? Huur dan al een zakelijk postadres vanaf €9,95 per maand. Of kies voor een compleet bedrijfsadres voor slechts €19,95 per maand. Inclusief digitaal gescande post en maandelijks opzegbaar. Regel het vandaag nog eenvoudig via mijnbedrijfsadres.nl.

0: Kiss FM, your hit music station.
1: Nieuwe schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
2: Ah, heerlijk. Een frisse werkplek begint bij Breathe Fresh Cleaning. Professionele, betrouwbare schoonmaak voor kantoren en bedrijven in Rotterdam en omgeving. En ken je Rovia cadeau? Geef professionele schoonmaakuren cadeau. Meer rust, meer tijd. Breathe Fresh Cleaning. Kijk op breathefresh.nl.
3: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
4: Goedenacht, ik ben Thijs Bennema. Het is een nek-aan-nek race bij de Zweedse parlementsverkiezingen. Met een kleine 90% van de stemmen geteld staat het blok met centrum-linkse partijen iets voor, meldt de Zweedse publieke omroep. Ze lijken nu één zetel meer te krijgen dan het blok met rechtse partijen, dat de afgelopen jaren aan de macht was in Zweden. Nederlandse overheidsorganisaties werken samen om geen dwangsommen meer te hoeven betalen. Dat heeft Trouw uitgezocht. Organisaties als het UWV moeten jaarlijks tientallen miljoenen euro's aan burgers betalen die te lang moeten wachten op beslissingen. Ambtenaren kijken met elkaar naar mogelijkheden om van die wettelijke dwangsom af te komen. Er zijn 38 demonstranten van Extinction Rebellion aangehouden die gisterenmiddag de A12 in Den Haag...